0: see you, Eddie.
1: Woo! Dis lekker.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.

lach mij dood voor hier die wereld. Met al zijn liens van het brengt jou nergens. Die zon zal weer schijnen, hier die dag zal wel verdwijnen. Kom ons wat die dag nou niet verder. Zelfs als het storm, hou ik aan met loop van een liefde borrel.

0: papa al met Dina of jou hier op Bokke Radio.
1: Dina, my Dina, boy, hier is my Dina, sy's terug by my.
0: 2002, altyd lekker as jy incheck hier op 074-2989. My gunsteling tyd van die dag is om van jou te hoor. Dankie daarvoor. Terloops, Penny's vraag vandag. Sticking to the movies, a boy sees dead people, but the real twist is figuring out who needs help. I see dead people. Penny, is alles okay? Goeie hoor gauw, hello, Bokker, are you?
2: Goeiemiddag, meneer Triple H, dit is Hannes Roberts hier.
0: Hallo.
2: Ek check maar net in daar bij jou, laat het ooruit gaan daar bij jou kant. Aan my kant, as een medische koerier, gaan het maar seker maar oké okay om te beklim in die verkeer. Maar oor die algemeen, gaan het goed. Hoop jy is oké. Okay.
0: Dankie vir jou, Hannes, jy het seker een belangrike werk. Dankie vir jou. Veilig wees hoor, en dankie vir die incheck. Hallo, Bokker, are you?
3: Hey, Triple H, Jack Robinson is al.
0: Hoi.
3: Ek dink hy antwoord op jou Benny's linker lopkrapper is, ek dink is hy die movie The Sixth Sense van Bruce Willis, as ek reg is. Ok, lekker dag, lekker show hoor, bye bye.
0: Dankie vir jou, bye bye, ons gaan nou by Penny hoor. Mooi dag vir jou verder, hallo, Bokker, are you?
4: Hey, Penny het een makkelijk enigie vandag, The Sixth Sense met Bruce Willis. En hy die hulp nodig hoor. Ja, luister gou, check net in wat ek hier gaan werk ook. Lekker dag hoor, bye.
0: Seker as iemand by jou voordeur hoor, dankie vir die inzet. Charlotte van West Palm Beach, Florida. The Sixth Sense. Dankie vir jou, lekker dag. Hallo Bokker Radio.
5: Hallo Triple H. Sorry vir die eerste boodskap kon wees so. Ja, dit moet The Sixth Sense wees.
0: Dankie vir jou, Conway. Lekker dag verder. Hallo, Bokker, are you?
6: Triple uit. Gister, speens in Minnesota. En daar hy uit die Sixth Sense uitkom. Movie scene. Goede, Minnesota. Lekker warm.
0: Lekker, dankie vir jou, my persoonlijke speens in. Waardeer dat jy incheck. Lynn, wat sê dit is Sixth Sense? Thanks, Lynn. Tasha het ingeleur. Goeiemiddag, Heinrich. En Penny, check net in van Durbanville. Penny's linkerloopkrapper is The Shining. Interessant die een, mooi dag vir jou verder. Marnel van Ede Doorns, wat sê Sixth Sense, die sielkundige koor die hulp. Want hy het nie achtergekom, hy is dood nie. I see dead people.
7: Goeiemiddag, Heinrich, jou persoonlijke burgemeester in Centurion, en ek check in, die linkerloopkrapper is The Sixth Sense. Dankie vir die muziek, is luister vir een mooi dag verder, goed gaan. Cheers.
0: Cheers, baie dank vir jou, my persoonlijke burgemeester vanuit Centurion. Hallo Hendrik Jakku, wat in Jack Penny's antwoord is Sixth Sense. Dankie, mooi dag verder vir jou ook. Vat gewoon nog so 1 of 2 inchecks, Bokker Radio.
8: Middag sê, ek is nie seker wat Penny's antwoord is. Check net in, jy uit Ierland uit, met groete stuur en vriende en familie.
0: Dankie vir jou, Christian, langklaas van jou gehoor. Op een stadium ek kom, met al jou baie dankie daarvoor, jy moet een lekker dag verder heen. Groot wammel in Ierland, Steven, het ook geloer. Baie dankie vir jou, Steven, waardeer het oprek. Penelope, what is the answer?
9: Again, a boy sees dead people, but the real twist is figuring out who needs help. The answer is The Sixth Sense. Creepy movie. Well, there you have it. Thanks for checking in. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well,

eisen. Moet mij toch niet gebruiken. Ik kan niet op elkaar kijken. En ik mis jou te veel.

0: Andriët, voor jou hier op Bok Radio, als jij maar wil hè. Amper 15 minuten voor 4, kwart voor.
1: En iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit. 'N kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe. Van werk toe ry, tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit. Alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio 989 FM.
0: Dis dit vir hierdie Dinsdag. Jy moet vir jou 'n lekker dag verder hê. Pas jouself op, veilig wees. Baie dankie Chery Tiggo Vallei. Gedryf deur die Halfway Groep. Trotse borg van die program. Uitklok. Hulle is cool. Hulle is op pad.

0: fun, wat een strijdzaam afskop vandaag.
1: And you feel like falling down, I'll carry you home.
0: Tonight. Oh, what a song. We Are Young is Bokradio 98 met DGFM. Familie is uitklok en ingebring hier NMI Toyota. En ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker
2: mens. Nice, like it.
0: Uitstekend. Ek is so lief vir hierdie weer. Die sonnetjie is uit. Dis nie ongelooflik warm nie. Dit is net perfect. Dit is windstil.
2: Ideale weer om in jou tuin te werk.
0: Wanneer het begin nie. Ek het sondag so met die hele naweek van dinge wat moes gebeur het.
2: Aktieve naweek
0: ja,
2: van ons albehef.
0: Natuurlijk as jy enige plek, as jy wil uitgaan, okay, daar is eerst een klein persoon wat jy een plan mee moet maak.
2: Okay. Natuurlijk.
0: So ek het aangeneem plan A vir babysit.
2: En toe?
0: Is vanzelfsprekend. Okay, so ek het redelijk laatste oomlik gewag om het vast te maak, per ongeluk, net so terloops, en toe ek het probeer vastmaak.
2: Toe is het nie so vanzelfsprekend nie, ne? Oh no.
0: Is soos om iets onder water te gom, is hoe vast het was. So ek het die moeder gekontak, wat ek weet is ook altyd vanzelfsprekend. Die enigste probleem is al die pad in die strand.
2: Oef.
0: So iewers, dier die loop van die naweek, gaan een trippie gerik word. So die klink is opgeteld, ek weet nie hoe ek het reg gekry het nie, maar ek denk ek het een oomlik gehad, my lis vir by die huisfeest was dalk net so groot. Toe oortuig ek, amal om te kom braai,
2: oh.
0: Vrydag.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie, vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

0: Én fata big if you book Rory book TFE. Maar niet meer te vroeg.
1: Hey!
0: Je hebt er altijd een team is uitlokken en gebrengt. Die er in hem haait door jou te. Zijn ze daar toen niet door. 5.

0: nieuwe.
1: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

Keith Urban. Net hier op Bokrani, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, Etienne, goeienaand, Rudy, goeienaand, Koorts, goeienaand, Aletta, goeienaand, Driekus, goeienaand.

Bok van Blerk met een, net hier op Bok Radio, Bok TV. Vandag in geskiedenis wat muziek rol brengt, het die rekord op die Britse enkelsinne trefferlys gebreek vandag. En die korrekte antwoord was gewees 28 Julie 2023. Benny het hier gevra, Sound of Music. Dit is nie Sound of Music nie, baie dankie Benny, The Locomotion, Kylie Minogue, nee. Die klankbaan van die Barbie rolprent het die rekord natuurlijk op die Britse enkelsnit trefferlys vandag verbeter, toe die drie snitte van die album gelijktydig die top 5 gehaal het. En Rudy het het reg gekry, Rudy my vriend, laat weet my gerus, wat er liekie kan ek speel, net vir jou 9:30.

te min, te veel, Carleen van Jaarsveld. En dit is 9:30, amper tyd vir my om te groet en te sê tot ziens. Gerard Skaap, hy het nou so pas hier aangekom, hy is gereed om lekker met jou te keier van 10:00 tot en met 12:00. Bietjie vroeger het ons gespeel vandag in geskiedenis, Rudy het daar gewen, hy het gevra Brent asseblief, speel vir my een lekker Elvis Presley liekie, Hound Dog specifiek, so Rudy daar liekie is op pad, jou woord van bemoediging Harry Kane van Engeland, natuurlijk hy het ook gespeel FIFA Wereldbeker en ek gebruik een van sy aanhalings vanavond, hy sê dat hy sy vroeg terugsla soos toe hy Arsenal hom laat gaan het en dit was vir hom een groot ding gewees maar en hy het vir hom gesê, hy is een een seisoen wonder of een one hit wonder en hy gebruik dit om sy drijfkracht aan te wakker en vanavond wil ek baie graag dit teruggooi na jou kant toe, my vraag aan jou is, wat drijf jou, wat is daar een groot motivering, dat jy baie graag groot sukses wil behaal, dat weet vir my gerust 074 2989.

Was hy, lekker muziek hier op Bokradio, Wonder Shepherd, en dit is nou precies 1 minuut na 11, hier in Suid-Afrika, waar in die wereld jy ook al is, moet jy dit geniet, dit is al goeie morgen by jou, of goeie naand by jou, of goeie middag by jou, maar hallo daar, welkom by Bokradio, Bok TV, naand Gerard Marius uit Nebraska, op pad om beeste af te laai, dankie vir die lekker muziek, Marius, jy moet veilig rijden aan in Nebraska, en baie dankie vir die boodskap, ek waardeer het oprecht. Bart uit Arkansas, wat sê, hallo, uit die bitter warm Arkansas, dis nou 4 uur in die middag en 42 graden Celsius, hey, dit klink warm, dis warm, Marius en Bart, Bart is in Arkansas en Marius uit Nebraska, en Raptor is in Georgia, hy het nou vir my boodskap uit Georgia gestuur, nou ja, jylle manne moet dit nou geniet en Julle moet lekker luister na die muziek hier, al die pad uit die Weskaap, uit Bokradio, Bok TV, reg oor die wereld, en ons sê groete van huis tot huis, want julle is nog steeds deel van die Bok-familie.

Ja, dit is Boyzone, wat natuurlijk een bietjie cover doen daar van Billy Ocean's song natuurlijk. When the going gets tough, the tough gets going. Ek persoonlijk hou ook meer van Billy Ocean's weergawe.

22 minute voor 12 uur op Bok Radio Bok TV. Geraadskaap saam met jou tot en met 12 uur vanavond. Onthou om jou kaartjie te bespreek vir die Bokkies Afrikaans 101 15 November by die Grand West Casino hier in die Kaap. Onthou, dit is een feest en een show van shows. Dit is een show wat jy nie moet misloop nie. En bespreek nou by itickets.co.za vir die Bokkies Afrikaans 101. Dit vier natuurlijk die eerste 100 jaar van Afrikaanse muziek. En die eerste een, die 101, is natuurlijk die nieuwe richting wat Afrikaans in beweeg. Natuurlijk ook natuurlijk met kunstmatige intelligentie wat gebruik word om muziek te maak en mis meer. En hoe ons dit moet aanvaar en saam met dit moet werk en dit moet begin geniet. Al hoe meer mense begin muziek maak op Suno en al die toepassings, jy tik vir hom in en hy maak vir jou liedjie en mense publiseer het en daar is groot treffers wat daarmee gemaakt word en dit is nou hoe dit is. Op mense se begrafnisse skryf mense een liedjie en dit word gespeel op die begrafnis en mense huil op die liedjie en dit is een personal touch op die liedjie en dit is wat gebeur. Jy skryf vir jou vrou een mooie liedjie en jy speel om vir en sy rij en jy speel die liedjie in die kar en die volgende, ek hoor hierdie vrou, ek het al hierdie video's gesien, dan hoor hierdie vrou skielik maar, hey, hierdie liedjie gaan oor my, my naam is daar in en die smeers. Ek het nogal van die video's gesien op TikTok, waar die vrou skielik achterkom, maar hierdie liedjie gaan oor my, my naam word hier genoem, hier is persoonlijke inlichting in hierdie liedjie, hoe kan die skryver dit? So ja, maar dit is toch hoe muziek beweeg en dit is die richting waar muziek nou beweeg en gaan. So ja, dit is die Afrikaans 101 en dit is een show wat jy nie moet misloek nie. iTickets.co.za, bespreek nou jou kaartjie vir die Bokkies 101.